0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mercedes-teambaas Toto Wolff weigert Kimi Antonelli al te bestempelen als de absolute topfavoriet voor de wereldtitel in de Formule 1. Ondanks een ruime voorsprong in punten in het kampioenschap blijft de teambaas uiterst voorzichtig. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Jonge Italiaanse coureur heeft na zijn podium in Hongarije een voorsprong van 50 punten op Lewis Hamilton en 59 punten op George Russell. Maar volgens Wolff is het nog veel te vroeg om al uitspraken te doen over de kansen van Antonelli rondom de wereldtitel. Hij omschrijft zichzelf openlijk als bijgelovig, benadrukt dat er nog altijd 11 Grand Prix en 2 spannende sprintraces op de kalender staan. Een onverwachte uitvalbeurt kan de verhoudingen in het klassement in korte tijd volledig laten kantelen. En daarnaast speelt de tot dusver wisselende betrouwbaarheid in auto's natuurlijk een grote rol, waardoor het team serieus rekening houdt met de toekomstige motorstraffen in de tweede helft van het seizoen. Het team overweegt zorgvuldig op welke circuits een dergelijke motorwissel de minste hinder oplevert voor de prestaties op de baan. Zo wordt intern ook gekeken naar een mogelijke straf tijdens Antonelli's thuisrace in Monza of andere opties zoals Baku. Hoewel Wolff de recente prestaties van Antonelli omschrijft als ijzersterk, blijft hij dus realistisch over de resterende uitdagingen in het kampioenschap.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Beat.
1: Grand Prix Radio.
2: Grand Prix Radio.
0: Sport in het kort.
3: Belgische profclubs op het tweede niveau gaan na de zomerstop experimenteren. Ze gaan aan de slag met een vernieuwend alternatief voor de bekende videoreferee, de VAR in het betaald voetbal. In plaats van een arbiter in een busje krijgt nu de trainer op het veld zelf de volledige regie over het controleren van beslissingen tijdens de wedstrijd. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het systeem heet Voetbal Video Support. En coaches die actief zijn in de Challenger Pro League krijgen nu per duel 2 momenten om een beslissing aan te vechten. Dat doen ze met een reviewkaart of met een draaiende handbeweging. En dat mag bij doelpunten, strafschopmomenten, directe rode kaarten en persoonsverwisselingen rond geel of rood. En bij een eventuele verlenging krijgen de trainers er nog een moment bij. Nou, draait de scheidsrechter de beslissing terug naar de review, dan behoudt de coach zijn challenge. Heeft de arbiter gelijk, dan raakt de ploeg de poging definitief kwijt. Ja, de Pro League laat weten dat de traditionele VAR te duur is voor competities op het tweede niveau. Maar dat vormt echter geen reden om clubs en supporters geen eerlijke wedstrijd te bieden. Het systeem is niet nieuw trouwens. In de sportwereld, tennis en hockey werken al langer met dit uitdagingssysteem. En binnen het voetbal deed video support al ervaring op in de Italiaanse Serie C, de Spaanse vrouwencompetitie, Liga F en op diverse jeugdtoernooien. En de oorsprong ligt dan weer in het zaal. Voetbal. En het is voor het eerst gebruikt op het WK in Litouwen.
2: Grand Prix Radio
0: is jouw sportradio.
4: I can feel

0: me, babe.
1: Grand Prix Radio.
2: Dance hits.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
2: 3 uur.
3: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdag

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: In Boksmeer blijven ze vasthouden aan de traditie van ronde missen op het podium. Dat heeft de organisatie van de wielerkoers daags na de Tour in Boksmeer laten weten. Grote namen uit de Tour verschenen aan de start van de jubileumeditie. Richard Carapaz, Sepp Koes en Jasper Philipsen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ronde missen. Het zijn traditioneel jonge vrouwen die na afloop van een wielerwedstrijd op het erepodium verschijnen om de winnaars te feliciteren, bloemen te overhandigen en soms een kus te geven. En volgens de organisatie vormen de drie rondemissen een leuke en enthousiaste toevoeging aan het evenement. Bij grote rondes, zoals de Tour de France, het protocol inmiddels hebben aangepast en de Formule 1 al jaren geleden stopte met Grid Girls, kiest Boksmeer bewust voor een andere weg. De begeleidster van de dames, dat is Ellen Ohuyoloen, laat weten dat de rondemissen zelf mogen bepalen of ze een zoen geven aan de renners op het podium. En op de kritiek dat de rol van de ronde missen seksistisch of vrouwonvriendelijk zou zijn, reageert de organisatie nuchter. De dames hebben vooral een ontzettend leuke dag met elkaar en er is van vrouwonvriendelijkheid geen sprake. Voor de renners is het criterium een moment om na de Tour op een ontspannen manier rond te rijden en de fans op te zoeken. En de organisatie benadrukt dat het plezier en de feestelijke sfeer voorop staan en dat de traditie voorlopig in ere gehouden wordt.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Hockeybondscoach Jeroen Delmee heeft zijn selectie van 20 spelers bekendgemaakt voor het komende WK in Amsterdam en het Belgische Waver. De technische staf kiest grotendeels voor de groep die in 2024 goud veroverde op de Olympische Spelen in Parijs. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Twee spelers keren terug na blessures, Jorrit Kroon en Thijs van Dam. Zij sluiten weer aan bij de groep. Volgens Delmee moeten ze de komende weken nog wel stappen zetten richting volledige fitheid. Maar het vertrouwen is groot dat zij op het WK volledig inzetbaar zullen zijn. Daarnaast zijn er ook nog nieuwe namen te vinden in de selectie. Jongens die er in Parijs niet bij waren. Keepers Dirk Meijer en Maurits Visser maken bijvoorbeeld deel uit van de groep. En ook Pepijn van der Heijden is geselecteerd. Hij krijgt de rol van tweede strafcornerschutter achter Jip Jansen. Terrence Peters ontbrak destijds op te spelen door een knieblessure. Hij reist nu wel mee naar het WK. Het toernooi begint voor de ploeg van Bondscoach Delmee met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. En daarna volgen in de groepsfase de ontmoetingen met Argentinië en Japan. Het WK vindt plaats van 15 tot en met 30 augustus. Technische staf en spelers richten zich nu op de laatste trainingsweken ter voorbereiding op de opening van het toernooi.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Novak Djokovic en Arina Sabalenka vormen komende maand een koppel tijdens het gemengd dubbelspel op de US Open. De organisatie brengt net als vorig jaar opnieuw veel bekende enkelspelers naar de baan in New York voor dit toernooi. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Djokovic en Sabalenka hebben een sterke klik buiten de baan, slaan de handen nu in één voor een officiële samenwerking op de US Open. Djokovic deed vorig jaar ook mee, toen met landgenoot Olga Dalinovic. Sabalenka was niet van de partij. Deelnemersveld kent de meer opvallende combinaties. Casper Ruud en Iga Swiatek slaan de handen ook ineen. Niet erbij, Jannik Sinner en Carlos Alcaraz. Voorlopig er nog niet bij. Het vernieuwde experiment met de absolute wereldtoppers uit het enkelspel op de hardcorebanen in Flushing Meadows leverde vorig jaar heel veel enthousiaste reacties op bij zowel publiek als de organisatie. De komst van al die grote namen leverde overigens geen zegen op voor die enkelspelers, want wie gingen er met de prijzen vandoor? Het Italiaanse duo Errani Fafasori. Niet alleen de eindzegen, maar ook het bijbehorende prijzengeld werd uiteraard meegenomen. En dat is toch €885.000. Errani en Fafasori zijn er ook dit jaar weer bij om hun titel te verdedigen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Dusan Tadic is terug in de Eredivisie. Servië heeft een contract getekend bij NEC voor 2 seizoenen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na zijn vertrek bij Ajax in 2023 speelde Tadic in Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten. In Nijmegen krijgt hij naast zijn rol als speler ook de kans om zich voor te bereiden op een loopbaan als trainer. Nederland voelt voor hem, zo laat hij weten, als een tweede thuisland. Hij benadrukt dat Ajax alles voor hem betekent en dat die band altijd zal blijven bestaan, maar dat zijn volledige focus nu ligt op NEC. Hij wil prijzen winnen en de club verder helpen. Overstap kwam tot stand door de plannen van de club en de aanvallende tactiek van de trainer, Dick Schreuder. En Tadic prijst de sterke persoonlijkheid van zijn nieuwe trainer en noemt NEC een warme familieclub die de laatste jaren flink is gegroeid. Hoewel Tadic al ruim 2 maanden geen officiële wedstrijd meer speelde, ziet hij dat zelf niet echt als een probleem. Hij is fit genoeg, mist alleen nog wat wedstrijdritme en wat scherpte. En NEC treft op 4 augustus het Griekse Olympiakos in de voorrondes van de Champions League. En Tadic hoopt dan natuurlijk direct zijn debuut te kunnen maken voor NEC.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Heerenveen kijkt aanvaller Jacob Trenchcau met enige verbazing naar de transfermarkt. Ondanks een sterk vorig seizoen met 16 goals in de Eredivisie en ook nog eens sterke prestaties in de voorbereiding, blijft echt de concrete belangstelling voor de speler vooralsnog uit. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trenchcau geeft aan dat hij wel wat reuring had verwacht rondom zijn carrière. Toch laat de Deen zich niet van de wijs brengen. Hij benadrukt dat het nog niet volledig stil is rondom zijn toekomst, maar dat serieuze aanbiedingen nog ontbreken. Focus ligt daarom volledig op zaken waar hij zelf invloed op heeft. Zijn huidige trainers waarderen zijn professionele instelling en professionele werkhouding tijdens deze transferperiode. En binnen de spelersgroep heerst er dan ook volledige rust rondom zijn situatie. Terwijl de clubleiding alert blijft op eventuele ontwikkelingen achter de schermen. Spits voelt zich goed in Friesland, sluit ook een langer verblijf bij deze club niet uit. Tegelijkertijd steekt hij niet onder stoelen of banken dat hij ambitieus is en het hoogst haalbare in zijn loopbaan wil bereiken. En of dat de komende periode nog tot een transfer leidt, ja, dat laat hij volledig afhangen van de ontwikkelingen. Trenchcau ligt nog in Heerenveen voor 2 jaar vast. De Friese namen hem 1,5 jaar geleden over van het Zweedse Kalmar FF.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Mercedes-teambaas Toto Wolff weigert Kimi Antonelli te bestempelen als de absolute topfavoriet voor de wereldtitel in de Formule 1. Ondanks een ruime voorsprong in punten in het kampioenschap blijft de teambaas uiterst voorzichtig. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Jonge Italiaanse coureur heeft na zijn podium in Hongarije een voorsprong van 50 punten op Lewis Hamilton en 59 punten op George Russell. Maar volgens Wolff is het nog veel te vroeg om al uitspraken te doen over de kansen van Antonelli rondom de wereldtitel. Hij omschrijft zichzelf openlijk als bijgelovig, benadrukt dat er nog altijd 11 Grand Prix's en 2 spannende sprintraces op de kalender staan. Een onverwachte uitvalbeurt kan de verhoudingen in het klassement in korte tijd volledig laten kantelen. En daarnaast speelt de tot dusver wisselende betrouwbaarheid in auto's natuurlijk een grote rol, waardoor het team serieus rekening houdt met de toekomstige motorstraffen in de tweede helft van het seizoen. Het team overweegt zorgvuldig op welke circuits een dergelijke motorwissel de minste hinder oplevert voor de prestaties op de baan. Zo wordt intern ook gekeken naar een mogelijke straf tijdens Antonelli zijn thuisrace in Monza of andere opties zoals Baku. Hoewel Wolff de recente prestaties van Antonelli omschrijft als ijzersterk, blijft hij dus realistisch over de resterende uitdagingen in het kampioenschap.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: love speed.
1: This is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 6 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Belgische profclubs op het tweede niveau gaan na de zomerstop experimenteren. Ze gaan aan de slag met een vernieuwend alternatief voor de bekende videoreferee, de VAR in het betaald voetbal. In plaats van een arbiter in een busje krijgt nu de trainer op het veld zelf de volledige regie over het controleren van beslissingen tijdens de wedstrijd. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het systeem heet Voetbal Video Support. En coaches die actief zijn in de Challenger Pro League krijgen nu per duel 2 momenten om een beslissing aan te vechten. Dat doen ze met een reviewkaart of met een draaiende handbeweging. En dat mag bij doelpunten, strafschopmomenten, directe rode kaarten en persoonsverwisselingen rond geel of rood. En bij een eventuele verlenging krijgen de trainers er nog een moment bij. Nou, breidt de scheidsrechter de beslissing terug naar de review, dan behoudt de coach zijn challenge. Heeft de arbiter gelijk, dan raakt de ploeg de poging definitief kwijt. Ja, de Pro League laat weten dat de traditionele VAR te duur is voor competities op het tweede niveau. Maar dat vormt echter geen reden om clubs en supporters geen eerlijke wedstrijd te bieden. Het systeem is niet nieuw trouwens. In de sportwereld, tennis en hockey werken al langer met dit uitdagingssysteem. En binnen het voetbal deed video support al ervaring op in de Italiaanse Serie C, de Spaanse vrouwencompetitie, Liga F en op diverse jeugdtoernooien. En de oorsprong ligt dan weer in het zaal. Voetbal. En het is voor het eerst gebruikt op het WK in Litouwen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: In Boksmeer blijven ze vasthouden aan de traditie van ronde missen op het podium. Dat heeft de organisatie van de wielerkoers daags na de Tour in Boksmeer laten weten. Grote namen uit de Tour verschenen aan de start van de jubileumeditie. Richard Carapaz, Sepp Kuss en Jasper Philipsen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ronde missen. Het zijn traditioneel jonge vrouwen die na afloop van een wielerwedstrijd op het erepodium verschijnen om de winnaars te feliciteren, bloemen te overhandigen en soms een kus te geven. En volgens de organisatie vormen de drie rondemissen een leuke en enthousiaste toevoeging aan het evenement. Bij grote rondes, zoals de Tour de France, het protocol inmiddels hebben aangepast en de Formule 1 al jaren geleden stopte met Grid Girls, kiest Boksmeer bewust voor een andere weg. De begeleidster van de dames, dat is Ellen Ohuyoloun, laat weten dat de rondemissen zelf mogen bepalen of ze een zoen geven aan de renners op het podium. En op de kritiek dat de rol van de ronde missen seksistisch of vrouwonvriendelijk zou zijn, reageert de organisatie nuchter. De dames hebben vooral een ontzettend leuke dag met elkaar en er is van vrouwonvriendelijkheid geen sprake. Voor de renners is het criterium een moment om na de Tour op een ontspannen manier rond te rijden en de fans op te zoeken. En de organisatie benadrukt dat het plezier en de feestelijke sfeer voorop staan en dat de traditie voorlopig in ere gehouden wordt.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt langzaamaan wat drukker voor de Moerdijkbrug, de A16 richting Rotterdam vanuit Breda. Nu 4 kilometer en 10 minuten extra. Door die wegwerkzaamheden heb je 1 rijstrook minder.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Hockeybondscoach Jeroen Delmee heeft zijn selectie van 20 spelers bekendgemaakt voor het komende WK in Amsterdam en het Belgische Waver. Technische staf kiest grotendeels voor de groep die in 2024 goud veroverde op de Olympische Spelen in Parijs. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Twee spelers keren terug na blessures. Jorrit Kroon en Thijs van Dam. Zij sluiten weer aan bij de groep. Volgens Delmee moeten ze de komende weken nog wel stappen zetten richting volledige fitheid. Maar het vertrouwen is groot dat zij op het WK volledig inzetbaar zullen zijn. Daarnaast zijn er ook nog nieuwe namen te vinden in de selectie. Jongens die er in Parijs niet bij waren. Keepers Dirk Meijer en Maurits Visser maken bijvoorbeeld deel uit van de groep. En ook Pepijn van der Heijden is geselecteerd. Hij krijgt de rol van tweede strafcornerschutter achter Jip Jansen. Terrence Peters ontbrak destijds op te spelen door een knieblessure. Hij reist nu wel mee naar het WK. Het toernooi begint voor de ploeg van Bondscoach Delmee met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. En daarna volgen in de groepsfase de ontmoetingen met Argentinië en Japan. Het WK vindt plaats van 15 tot en met 30 augustus. Technische staf en spelers richten zich nu op de laatste trainingsweken ter voorbereiding op de opening van het toernooi.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits stelt weinig voor vandaag. Op de A16 wel iets van file richting Rotterdam naar Breda. Ongeveer 5 tot 10 minuten extra tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug door wegwerkzaamheden.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Novak Djokovic en Arina Sabalenka vormen komende maand een koppel tijdens het gemengd dubbelspel op de US Open. De organisatie brengt net als vorig jaar opnieuw veel bekende enkelspelers naar de baan in New York voor dit toernooi. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Djokovic en Sabalenka hebben een sterke klik buiten de baan, slaan de handen nu in één voor een officiële samenwerking op de US Open. Djokovic deed vorig jaar ook mee, toen met landgenoot Olga Dalinovic. Sabalenka was niet van de partij. Deelnemersveld kent de meer opvallende combinaties. Casper Ruud en Iga Swiatek slaan de handen ook ineen. Niet erbij, Jannik Sinner en Carlos Alcaraz. Voorlopig er nog niet bij. Het vernieuwde experiment met de absolute wereldtoppers uit het enkelspel op de hardcorebanen in Flushing Meadows leverde vorig jaar heel veel enthousiaste reacties op bij zowel publiek als de organisatie. De komst van al die grote namen leverde overigens geen zegen op voor die enkelspelers, want wie gingen er met de prijzen vandoor? Het Italiaanse duo Errani Fafassori. Niet alleen de eindzegen, maar ook het bijbehorende prijzengeld werd uiteraard meegenomen en dat is toch €885.000. Errani en Fafassori zijn er ook dit jaar weer bij om hun titel te verdedigen.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat nog steeds file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor de Moerdijkbrug. 5 kilometer en 10 minuten. Door wegwerkzaamheden heb je er 1 rijstrook minder. En ook file op de A50, Os Arnhem door werkzaamheden. Daar duurt de reis 10 minuten langer tussen knooppunt Ewijk en afrit Renkum.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Dusan Tadic is terug in de Eredivisie. Servië heeft een contract getekend bij NEC voor 2 seizoenen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na zijn vertrek bij Ajax in 2023 speelde Tadic in Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten. In Nijmegen krijgt hij naast zijn rol als speler ook de kans om zich voor te bereiden op een loopbaan als trainer. Nederland voelt voor hem, zo laat hij weten, als een tweede thuisland. Hij benadrukt dat Ajax alles voor hem betekent. En dat die band altijd zal blijven bestaan. Maar dat zijn volledige focus nu ligt op NEC. Hij wil prijzen winnen en de club verder helpen. Overstap kwam tot stand door de plannen van de club en de aanvallende tactiek van de trainer, Dick Schreuder. En Tadic prijst de sterke persoonlijkheid van zijn nieuwe trainer en noemt NEC een warme familieclub die de laatste jaren flink is gegroeid. Hoewel Tadic al ruim 2 maanden geen officiële wedstrijd meer speelde, ziet hij dat zelf niet echt als een probleem. Hij is fit genoeg, mist alleen nog wat wedstrijdritme en wat scherpte. En NEC treft op 4 augustus het Griekse Olympiakos in de voorrondes van de Champions League. En Tadic hoopt dan natuurlijk direct zijn debuut te kunnen maken voor NEC.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Zo'n 5 tot 10 minuten extra door wegwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En ook file op de A50 Os-Arnhem tussen Ewijk en Renkum een kwartier. Daar heb je ook één rijstrook minder door uitgebreide werkzaamheden.

0: Beat.
1: Grand Prix Radio.
2: Grand Prix Radio.
0: Sport in het kort.
3: Heerenveen kijkt aanvaller Jacob Trenchcau met enige verbazing naar de transfermarkt. Ondanks een sterk vorig seizoen met 16 goals in de Eredivisie en ook nog eens sterke prestaties in de voorbereiding, blijft echt de concrete belangstelling voor de speler vooralsnog uit. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trenchcau geeft aan dat hij wel wat reuring had verwacht rondom zijn carrière. Toch laat de Deen zich niet van de wijs brengen. Hij benadrukt dat het nog niet volledig stil is rondom zijn toekomst, maar dat serieuze aanbiedingen nog ontbreken. Focus ligt daarom volledig op zaken waar hij zelf invloed op heeft. Zijn huidige trainers waarderen zijn professionele instelling en professionele werkhouding tijdens deze transferperiode. En binnen de spelersgroep heerst er dan ook volledige rust rondom zijn situatie. Terwijl de clubleiding alert blijft op eventuele ontwikkelingen achter de schermen. Spits voelt zich goed in Friesland, sluit ook een langer verblijf bij deze club niet uit. Tegelijkertijd steekt hij niet onder stoelen of banken dat hij ambitieus is en het hoogst haalbare in zijn loopbaan wil bereiken. En of dat de komende periode nog tot een transfer leidt, ja, dat laat hij volledig afhangen van de ontwikkelingen. Trenchcau ligt nog in Heerenveen voor 2 jaar vast. De Friesen namen hem 1,5 jaar geleden over van het Zweedse Kalmar FF.
2: Grand Prix Radio
0: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere files, maar in totaal staat er zo'n 16 kilometer. Het is dus niet bepaald een hele drukke ochtendspits. De A50 die valt wel op richting Arnhem vanuit Os. Tussen knooppunt Ewijk en Renkum een kwartier extra. Daar zijn wegwerkzaamheden bezig en is één rijstrook dicht.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mercedes-teambaas Toto Wolff weigert Kimi Antonelli te bestempelen als de absolute topfavoriet voor de wereldtitel in de Formule 1. Ondanks een ruime voorsprong in punten in het kampioenschap blijft de teambaas uiterst voorzichtig. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Jonge Italiaanse coureur heeft na zijn podium in Hongarije een voorsprong van 50 punten op Lewis Hamilton en 59 punten op George Russell. Maar volgens Wolff is het nog veel te vroeg om al uitspraken te doen over de kansen van Antonelli rondom de wereldtitel. Hij omschrijft zichzelf openlijk als bijgelovig, benadrukt dat er nog altijd 11 Grand Prix's en 2 spannende sprintraces op de kalender staan. Een onverwachte uitvalbeurt kan de verhoudingen in het klassement in korte tijd volledig laten kantelen. En daarnaast speelt de tot dusver wisselende betrouwbaarheid in auto's natuurlijk een grote rol, waardoor het team serieus rekening houdt met de toekomstige motorstraffen in de tweede helft van het seizoen. Het team overweegt zorgvuldig op welke circuits een dergelijke motorwissel de minste hinder oplevert voor de prestaties op de baan. Zo wordt intern ook gekeken naar een mogelijke straf tijdens Antonelli zijn thuisrace in Monza of andere opties zoals Baku. Hoewel Wolff de recente prestaties van Antonelli omschrijft als ijzersterk, blijft hij dus realistisch over de resterende uitdagingen in het kampioenschap.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een rustige ochtendspits, wel viel op de A50, Os richting Arnhem, tussen knooppunt Ewijk en afrit Renkum. 6 kilometer, 15 minuten, de rechterrijstrook is er dicht.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Belgische profclubs op het tweede niveau gaan na de zomerstop experimenteren. Ze gaan aan de slag met een vernieuwend alternatief voor de bekende videoreferee, de VAR in het betaald voetbal. In plaats van een arbiter in een busje krijgt nu de trainer op het veld zelf de volledige regie over het controleren van beslissingen tijdens de wedstrijd. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het systeem heet Voetbal Video Support. En coaches die actief zijn in de Challenger Pro League krijgen nu per duel twee momenten om een beslissing aan te vechten. Dat doen ze met een reviewkaart of met een draaiende handbeweging. En dat mag bij doelpunten, strafschopmomenten, directe rode kaarten en persoonsverwisselingen rond geel of rood. En bij een eventuele verlenging krijgen de trainers er nog een moment bij. Nou, draait de scheidsrechter de beslissing terug naar de review, dan behoudt de coach zijn challenge. Heeft de arbiter gelijk, dan raakt de ploeg de poging definitief kwijt. Ja, de Pro League laat weten dat de traditionele VAR te duur is voor competities op het tweede niveau. Maar dat vormt echter geen reden om clubs en supporters geen eerlijke wedstrijd te bieden. Het systeem is niet nieuw trouwens. In de sportwereld, tennis en hockey werken al langer met dit uitdagingssysteem. En binnen het voetbal deed video support al ervaring op in de Italiaanse Serie C, de Spaanse vrouwencompetitie, Liga F en op diverse jeugdtoernooien. En de oorsprong ligt dan weer in het zaal. Voetbal. En het is voor het eerst gebruikt op het WK in Litouwen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Onder andere voor de Duitse grenscontrole op de A12. Vanuit Arnhem een file vanaf Zevenaar, 3 kilometer en 10 minuten. Dan de wegwerkzaamheden aan de Moerdijkbrug op de A16 vanuit Breda. File vanaf knooppunt Zonzeel en 10 minuten vertraging. En dan de A50, Os richting Arnhem. Bij Renkum wordt ook aan de weg gewerkt. De rechterrijstrook is dicht. En vanaf knooppunt Ewijk duurt de reis 15 minuten langer.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Dumfries Radio.
1: Sport in het kort.
2: Denzel Dumfries is begonnen aan zijn eerste training als speler van Real Madrid. Ervaren international heeft zin in het nieuwe voetbalseizoen en kijkt met positiviteit vooruit naar de komende maanden in Spanje. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Dumfries laat weten dat hij zich fysiek uitstekend voelt en dat hij na afloop van zijn vakantie blij is om daadwerkelijk nu met de training te kunnen starten. Nadat hij aansloot na zijn vakantie en het WK bekeek hij een eerdere oefenwedstrijd nog even rustig vanaf de tribune, maar inmiddels heeft hij zijn eerste trainingsdag achter de rug op het enorm uitgestrekte trainingscomplex. Dat hypermoderne complex is volgens Dumfries zelfs zo groot dat hij in het begin de nodige hulp nodig had om überhaupt zijn weg te kunnen vinden tussen al die faciliteiten. En die faciliteiten omschrijft hij dan weer als geweldig. Dan de sportieve opbouw, daar is Dumfries glashelder in. De huidige zware oefencampagne vormt de basisstandaard voor wat de ploeg gedurende het hele seizoen kan leveren op het veld. Het draait voor hem nu om keihard werken en elkaar binnen die spelersgroep grondig te leren kennen. En Dumfries stelt vol vertrouwen dat de club een schitterend jaar tegemoet gaat en dat de ploeg er uiteraard alles aan zal doen om alle sportieve doelstellingen te kunnen halen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere files die opvallen. Onder meer de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de grens. Een kwartiertje extra. Op de A16 rijdt het langzaam richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug door wegwerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten. En dan de A50 naar Arnhem tussen Ewijk en Renkum. Een kwartier vertraging. Er staat namelijk een file van 7 kilometer door wegwerkzaamheden.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: IndyCar introduceert de volgende generatie van zijn raceauto. Het gaat hier om de IR28 die vanaf het racejaar 2028 zijn debuut zal maken. Nieuwe chassis en de motorencombinatie zijn ontworpen om snellere rondetijden neer te zetten en betere prestaties te leveren op alle type banen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de president van IndyCar, J. Douglas Bowles, is er intensief samengewerkt met partners, zoals chassisbouwer Dallara, Chevrolet, Honda, Firestone en Shell, om een pakket te creëren dat de competitie en de veiligheid versterkt. De auto is grondig vernieuwd, weegt ongeveer 100 pond minder dan het huidige model. En door het lagere gewicht en de verbeterde aerodynamica moeten coureurs dichter achter elkaar kunnen rijden en zo meer snelheid kunnen ontwikkelen. Belangrijk doel is het verbreken van langstaande snelheidsrecords, waaronder de historische records op de Indianapolis Motor Speedway uit het jaar 1996. Van tweevoudig Indy 500 winnaar Arie Luyendijk. Dallara topman Stefano De Ponti zegt vereerd te zijn dat IndyCar opnieuw voor Dallara kiest. Onder de motorkap komt een 2,4 liter twin turbo V6 verbrandingsmotor die tot 760 pk gaat leveren, gecombineerd met een geavanceerde hybride unit. Zowel Chevrolet als Honda leveren officiële motoren voor het nieuwe tijdperk en de tests op het circuit gaan per direct van start en op die manier moet de auto klaargestoomd worden voor de officiële competitie.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: love speed.
1: This is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 11 uur.
1: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn meerdere bijzonderheden. Allereerst A9, Amstelveen-Alkmaar. Natuurlijk zijn er al werkzaamheden bij Beverwijk, maar een stuk daarvoor nu ook een ongeluk. Je hebt 2 rijstroken minder en de vertraging is 3 kwartier vanaf knooppunt Raasdorp. Verder de wegwerkzaamheden op de A16, Breda-Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug een file van 15 minuten. Er is namelijk 1 rijstrook dicht. En daar ontstaat nu ook file op de A17 vanuit Roosendaal. Voor knooppunt Klaverpolder een kwartier erbovenop.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
1: Dit is Grand Prix Radio.

0: van Washington een opmerkelijke zege geboekt. Zoon van oud-kampioen Leighton Hewitt versloeg de Amerikaanse top 100 speler Marcos Giron in 2 sets met 6-3 en 6-4. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Hewitt was het zijn allereerste optreden in het hoofdtoernooi van een officiële ATP-wedstrijd. Australië bereikte het hoofdschema via de kwalificaties en wist een tegenstander al in de opening set te overtreffen. En die voorsprong gaf hij niet meer uit handen, waarmee hij zijn debuut op het hoogste niveau bekroonde met een overwinning. Na afloop vierde hij het moment met het bekende juichgebaar dat we ook al kennen van zijn vader. En met deze prestatie treedt de jonge Australiër nadrukkelijk ook in de voetsporen van zijn vader, die het toernooi in Washington in het verleden op zijn naam schreef en jarenlang natuurlijk de wereldranglijst aanvoerde. Cruz liet eerder dit jaar al van zich horen door de finale van het juniorentoernooi op Wimbledon te bereiken. In de volgende ronde van het toernooi in de Amerikaanse hoofdstad treft Hewitt de winnaar van de partij tussen landgenoot Alex de Minaur en de Griekse tennisser Stefanos Tsitsipas. En dat belooft dus opnieuw een heel uitdagend duel te worden voor de debutant.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel. Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer en eigenlijk wel op de gebruikelijke plekken. Namelijk door wegwerkzaamheden. Zoals op de A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Een file van 15 minuten. De rechterrijstrook is er dicht. Vanaf knooppunt Zonzeel een file van 15 minuutjes dus. Ook op de A17 vanuit Roosendaal aansluiten. Tussen Moerdijk en knooppunt de Klaverpolder. Ongeveer een kwartier over 2 kilometer. En op de A50 Os-Arnhem file tussen knooppunt Ewijk en afrit Renkum. 9 kilometer, 15 minuten. Je hebt er één rijstrook.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Joy Beunen en Jenning de Bo blikken vol enthousiasme vooruit op hun aanstaande autosportdebuut. Gaat plaatsvinden op het TT-circuit van Assen. Na hun eerdere wedstrijd op het ijs is de Bo gebrand op een sportieve revanche. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Bo stelt dat een nieuwe nederlaag tegen Beunen absoluut niet past bij zijn ego. En dat hij het niet kan hebben dat Beunen met 2-0 voor komt te staan in hun onderlinge duels. Wel noemt de 22-jarige schaatser een praktisch obstakel. De Mazda, waarin de twee zullen rijden, moet met de hand geschakeld worden. En de Bo heeft dat naar eigen zeggen sinds zijn rijexamen nog amper gedaan. Want sinds zijn periode bij de ploeg rijdt hij hybride. En hij schakelt dus al lang niet meer zelf. Dan Beunen. Zij reageert vol zelfvertrouwen op de uitdaging. Allroundster is ervan overtuigd dat ze de Bo opnieuw kan verslaan. Omdat deze race puur om autosnelheid draait. En ze zichzelf omschrijft als een enorme waaghals die zeker niet bang is aangelegd. Ze vertelt dat ze houdt van het diep intrappen van het gas en al enige circuitervaring heeft opgedaan in Zandvoort. Beide sporters merken dat de onderlinge strijd enorm leeft bij het publiek. Ze zijn overspoeld met reacties, benadrukken dat dit veel meer losmaakt dan een gemiddelde schaatswedstrijd. En wat hen betreft krijgt het concept dan ook absoluut een vervolg, zolang er maar een duidelijk race-element in blijft zitten.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint langzaamaan wat drukker te worden onderweg. We naderen nu de 60 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Wat opvalt is onder meer een ongeluk bij Rotterdam-Zuidplein op de A15... wanneer je onderweg bent vanaf de Maasvlakte. Een file van ongeveer 25 minuten. Verder ook nog drukte op de A16 richting Rotterdam vanuit Breda. Voor de Moerdijkbrug een file van 15 minuten. De rechterrijstrook is daar immers dicht. Op de A50 Os-Arnhem file voor Renkum. 9 kilometer en 20 minuten vanaf knooppunt Ewijk. Je hebt er één rijstrook minder.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De FIFA wil een commercieel bedrijf oprichten om het wereldkampioenschap voetbal te beheren. De voorzitter Gianni Infantino stelt voor om aandelen uit te geven en zo private investeerders aan te trekken. De waarde van het nieuwe bedrijf met de naam FIFA Forward Enterprise wordt geschat op zo'n $20 miljard. Dit is Ronald van der Geer voor

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio. De plannen voorzien in de verkoop van 20% van de aandelen. En hiermee hoopt de bond dan $4,2 miljard binnen te halen. Daarmee kunnen ze wereldwijde ontwikkelingsprogramma's financieren. FIFA behoudt zelf de meerderheid van de aandelen. En daarnaast krijgen alle 211 lidstaten een minderheidsaandeel. En dat kunnen ze houden of verkopen. Ook ligt er een plan om leden een eenmalige kapitaalinjectie te bieden. Volgens Infantino draait het initiatief om de democratisering van het wereldwijde voetbal. De toernooien zouden door deze constructie kunnen worden uitgebreid of vaker kunnen plaatsvinden. FIFA werkt voor de plannen samen met de Amerikaanse bank JP Morgan. De Europese voetbalbond UEFA heeft fel gereageerd op dit voornemen. Volgens de UEFA is het WK geen eigendom van de FIFA en overschrijdt het plan een grens die bestuursorganen nooit mogen passeren. UEFA stelt dat de ziel en het bestuur van de sport geen handelswaar zijn en bekritiseert het gebrek aan transparantie over de financiële begunstigden. De 211 nationale lidstaten moeten al deze plannen overigens nog goedkeuren.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een handjevol files. Geen enkele file is langer dan 20 minuten. Wel de A50, Os richting Arnhem, tussen Ewijk en Renkum, komt in de buurt met 15 minuten. De rechterrijstrook is dicht door werkzaamheden. Ook wegwerkzaamheden bij de Moerdijkbrug op de A16, komende vanuit Breda. Vanaf knooppunt Zonzeel een file van 10 minuten. En ook de Duitse grenscontrole op de A12 verschijnt er in beeld. Vanuit Arnhem richting de grens file vanaf Zevenaar. 3 kilometer en 10 minuten bumper aan bumper.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Red Bull teambaas Laurent Mekies verwacht dat Max Verstappen dit seizoen nog races kan winnen. Ondanks de aanhoudende technische problemen met de auto. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Red Bull heeft het dit seizoen lastig in de zoektocht naar structurele oplossingen voor de RB22. Verstappen behaalde in de eerste helft van het seizoen 3 podiumplekken. Volgens Mekies is de situatie fundamenteel anders dan vorig jaar, toen het team tot het einde meedeed om de wereldtitel. Na de zomerstop verlegt het team de meeste aandacht naar de ontwikkeling van de auto voor volgend jaar, waardoor er dit jaar minder updates komen dan in 2025. Toch sluit de teambaas niet uit dat Verstappen alsnog succesvol kan zijn. In Hongarije bleek de snelheid van Lando Norris niet te evenaren, maar in Oostenrijk zat Red Bull er alweer een stukje dichterbij. De huidige achterstand van Red Bull komt niet als een volledige verrassing. Het team bleef vorig jaar lang doorontwikkelen en wordt nog altijd uitgedaagd door de komst van een eigen motor. De eerste helft van het seizoen verliep daardoor met ups en downs, maar in de laatste 4 raceweekenden streed het team wel degelijk mee om podiumplaatsen. Mekies stelt dat Red Bull de achterstand inmiddels al aanzienlijk heeft verkleind in vergelijking met het begin van het jaar. Ja, en op de lange termijn zal deze bewuste koers zich volgens de teambaas meer dan terugbetalen.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 55 kilometer file in het hele land. Op de A4 Rotterdam-Antwerp heb je bij Hoge Heide 10 minuten vertraging. A12 van Arnhem naar Duitsland, voor de grens bij Zevenaar ook 10 minuten extra. En op de A29 is bij het Hellegatsplein de brug even open geweest. Richting Rotterdam kost je dat een half uur extra. En richting Bergen-op-Zoom ben je nog 10 minuten langer onderweg. Op de A50 van Os naar Arnhem, tussen Ewijk en Renkum, is de vertraging 20 minuten. En dat komt door werkzaamheden.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De KNVB onderzoekt of een nieuwe Engelse maatregel tegen verminderde blessures van keepers ook in de Nederlandse competities kan worden ingevoerd. Dat laat de baas van de scheidsrechters, Raymond van Meenen, weten, naar aanleiding van plannen die vanuit de Engelse voetbalbond naar buiten zijn gebracht. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In Engeland start binnenkort namelijk een praktijkproef met een zeer heldere regel. Wanneer een doelman medische verzorging op het veld nodig heeft, dan moet zijn team daarna gedurende 1 minuut met een man minder spelen. Trainers krijgen op deze manier absoluut geen kans meer om tijdens zo'n korte onderbreking ongestoord tactische aanwijzingen te geven. Trainer is verplicht om binnen 10 seconden een veldspeler aan te wijzen die het veld tijdelijk moet verlaten. En als dat dan weer niet op tijd gebeurt, dan moet de aanvoerder van het elftal per direct het veld uit. Er gelden uiteraard wel uitzonderingen bij bijvoorbeeld ernstige bloedblessures of toegekende vrije trappen. Van Meenen reageert positief, noemt alle plannen die tijdrekken tegengaan een goede zaak. Of de regel per direct in Nederland ingaat, dat betwijfelt hij nog vanwege het benodigde overleg. Maar hij sluit niet uit dat de maatregel later in dit seizoen zal worden ingevoerd. En daarnaast gelden in Nederland vanaf dit seizoen sowieso al nieuwe regels om tijdrekken tegen te gaan bij onder meer doeltrappen en wissels.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn meerdere files die opvallen, maar op de meeste plekken valt het gelukkig wel mee qua drukte. Op de A16 wel een file richting Rotterdam voor de Moerdijkbrug. 10 minuten, er is namelijk één rijstrook dicht voor de werkzaamheden. Ook de A17 naar Dordrecht, nog file voor knooppunt Klaverpolder hierdoor, een kwartiertje extra. En opnieuw een probleem op de A4, dit keer richting België vanuit Rotterdam gezien. Bij Hogerheide een ongeluk, vanaf Tholen een file van 7 kilometer en 15 minuten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Denzel Dumfries is begonnen aan zijn eerste training als speler van Real Madrid. Ervaren international heeft zin in het nieuwe voetbalseizoen en kijkt met positiviteit vooruit naar de komende maanden in Spanje. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Dumfries laat weten dat hij zich fysiek uitstekend voelt en dat hij na afloop van zijn vakantie blij is om daadwerkelijk nu met de training te kunnen starten. Nadat hij aansloot na zijn vakantie en het WK bekeek hij een eerdere oefenwedstrijd nog even rustig vanaf de tribune, maar inmiddels heeft hij zijn eerste trainingsdag achter de rug op het enorm uitgestrekte trainingscomplex. Dat hypermoderne complex is volgens Dumfries zelfs zo groot dat hij in het begin de nodige hulp nodig had om überhaupt zijn weg te kunnen vinden tussen al die faciliteiten. En die faciliteiten omschrijft hij dan weer als geweldig. Dan de sportieve opbouw, daar is Dumfries glashelder in. De huidige zware oefencampagne vormt de basisstandaard voor wat de ploeg gedurende het hele seizoen kan leveren op het veld. Het draait voor hem nu om keihard werken en elkaar binnen die spelersgroep grondig te leren kennen. En Dumfries stelt vol vertrouwen dat de club een schitterend jaar tegemoet gaat en dat de ploeg er uiteraard alles aan zal doen om alle sportieve doelstellingen te kunnen halen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Op de meeste plekken is het wel druk, maar rijdt het nog wel aardig door. Een paar uitzonderingen, want files zijn er helaas wel. Allereerst de A2, Utrecht-Den Bosch tussen Waardenburg en knooppunt Empel. Een kwartier extra door een pechgeval, is 1 rijstrook dicht. Ook wegwerkzaamheden op de A50, Os-Arnhem veroorzaken file tussen knooppunt Ewijk en Renkum, 20 minuten oponthoud. En het is druk op de A12 voor de Duitse grenscontrole. Als je onderweg bent vanaf knooppunt Ouddijk, een file van 2 kilometer en 10 minuten.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: IndyCar introduceert de volgende generatie van zijn raceauto. Het gaat hier om de IR28 die vanaf het racejaar 2028 zijn debuut zal maken. Nieuwe chassis en de motorencombinatie zijn ontworpen om snellere rondetijden neer te zetten en betere prestaties te leveren op alle type banen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de president van IndyCar, J. Douglas Bowles, is er intensief samengewerkt met partners, zoals chassisbouwer Dallara, Chevrolet, Honda, Firestone en Shell, om een pakket te creëren dat de competitie en de veiligheid versterkt. De auto is grondig vernieuwd, weegt ongeveer 100 pond minder dan het huidige model. En door het lagere gewicht en de verbeterde aerodynamica moeten coureurs dichter achter elkaar kunnen rijden en zo meer snelheid kunnen ontwikkelen. Belangrijk doel is het verbreken van langstaande snelheidsrecords, waaronder de historische records op de Indianapolis Motor Speedway uit het jaar 1996. Van tweevoudig Indy 500 winnaar Arie Luijendijk. Dallara-topman Stefano De Ponti zegt vereerd te zijn dat IndyCar opnieuw voor Dallara kiest. Onder de motorkap komt een 2,4 liter twin turbo V6 verbrandingsmotor die tot 760 pk gaat leveren, gecombineerd met een geavanceerde hybride unit. Zowel Chevrolet als Honda leveren officiële motoren voor het nieuwe tijdperk en de tests op het circuit gaan per direct van start en op die manier moet de auto klaargestoomd worden voor de officiële competitie.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland weer grenscontroles. Vanaf knooppunt Oud-Dijk rijdt het langzaam over 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Gorkum. Kwartier vertraging doordat die rechterrijstrook dicht is. Ook is de rechterrijstrook van de A16 dicht vanuit Breda naar Rotterdam voor werkzaamheden bij Dordrecht 10 minuten oponthoud. De A29 een kwartiertje vertraging vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam bij knooppunt Hellegatsplein. En werkzaamheden op de A50 vanuit Os naar Arnhem. 9 kilometer file tussen knooppunt Ewijk en Renkum met 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht.

0: Free Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De 17-jarige Cruz Hewitt heeft op het ATP-toernooi van Washington een opmerkelijke zege geboekt. Zoon van oud-kampioen Leighton Hewitt versloeg de Amerikaanse top 100-speler Marcos Giron in twee sets met 6-3 en 6-4. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Hewitt was het zijn allereerste optreden in het hoofdtoernooi van een officiële ATP-wedstrijd. Australië bereikte het hoofdschema via de kwalificaties en wist een tegenstander al in de openingsset te overtreffen. En die voorsprong gaf hij niet meer uit handen, waarmee hij zijn debuut op het hoogste niveau bekroonde met een overwinning. Na afloop vierde hij het moment met het bekende juichgebaar, dat we ook al kennen van zijn vader. En met deze prestatie treedt de jonge Australiër nadrukkelijk ook in de voetsporen van zijn vader, die het toernooi in Washington in het verleden op zijn naam schreef en jarenlang natuurlijk de wereldranglijst aanvoerde. Cruz liet eerder dit jaar al van zich horen door de finale van het juniorentoernooi op Wimbledon te bereiken. In de volgende ronde van het toernooi in de Amerikaanse hoofdstad treft Hewitt de winnaar van de partij tussen landgenoot Alex de Minaur en de Griekse tennisser Stefanos Tsitsipas. En dat belooft dus opnieuw een heel uitdagend duel te worden voor de debutant.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 50 kilometer file in het land. Rijdt langzaam over de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook bij Gorkum. Daardoor 6 kilometer file. Vanaf Sliedrecht-West is je vertraging een half uur. De rechterrijstrook van de A16 is dicht vanuit Breda naar Rotterdam voor werkzaamheden bij Dordrecht. Daar 5 kilometer file en een kwartier vertraging. Aansluitend heb je ook een kwartier vertraging als je gebruik maakt van de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 3 kilometer file. En ook werkzaamheden op de A50 vanuit Os naar Arnhem. Bij Renkum. 11 kilometer file vanaf knooppunt Ewijk met dik 20 minuten vertraging. Ook daar is de rechte rijstrook dicht.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Joy Beunen en Jenning de Bo blikken vol enthousiasme vooruit op hun aanstaande autosportdebuut. Gaat plaatsvinden op het TT-circuit van Assen. Na hun eerdere wedstrijd op het ijs is de Bo gebrand op een sportieve revanche. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Bo stelt dat een nieuwe nederlaag tegen Beunen absoluut niet past bij zijn ego. En dat hij het niet kan hebben dat Beunen met 2-0 voor komt te staan in hun onderlinge duels. Wel noemt de 22-jarige schaatser een praktisch obstakel, de Mazda, waarin de twee zullen rijden, moet met de hand geschakeld worden. En de Bo heeft dat naar eigen zeggen sinds zijn rijexamen nog amper gedaan. Want sinds zijn periode bij de ploeg rijdt hij hybride en hij schakelt dus al lang niet meer zelf. Dan Beunen. Zij reageert vol zelfvertrouwen op de uitdaging. Allroundster is ervan overtuigd dat ze de Bo opnieuw kan verslaan. Omdat deze race puur om autosnelheid draait en ze zichzelf omschrijft als een enorme waaghals die zeker niet bang is aangelegd. Ze vertelt dat ze houdt van het diep intrappen van het gas en al enige circuitervaring heeft opgedaan in Zandvoort. Beide sporters merken dat de onderlinge strijd enorm leeft bij het publiek. Ze zijn overspoeld met reacties, benadrukken dat dit veel meer losmaakt dan een gemiddelde schaatswedstrijd. En wat hen betreft krijgt het concept dan ook absoluut een vervolg, zolang er maar een duidelijk race-element in blijft zitten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 66 kilometer file in het land. De meeste vertraging heb je op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Bij Gorkum 6 kilometer file en een half uur vertraging, want er staat daar een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook. Die rijstrook is natuurlijk dicht. De rechterrijstrook van de A16 is ook dicht vanuit Breda naar Rotterdam door werkzaamheden bij Dordrecht. 50 minuten vertraging daar. A17 Roosendaal-Dordrecht aansluitend. Een half uur vertraging bij knooppunt Klaverpolder door die werkzaamheden op de A16. En op de A50 vanuit Os naar Arnhem wordt aan de weg gewerkt bij Renkum. 10 kilometer file vanaf knooppunt Ewijk is je vertraging ruim 20 minuten. De rechterrijstrook is

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De FIFA wil een commercieel bedrijf oprichten om het wereldkampioenschap voetbal te beheren. De voorzitter Gianni Infantino stelt voor om aandelen uit te geven en zo private investeerders aan te trekken. De waarde van het nieuwe bedrijf met de naam FIFA Forward Enterprise wordt geschat op zo'n 20 miljard dollar. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De plannen voorzien in de verkoop van 20% van de aandelen. En hiermee hoopt de bond dan 4,2 miljard dollar binnen te halen. Daarmee kunnen ze weer wereldwijde ontwikkelingsprogramma's financieren. FIFA behoudt zelf de meerderheid van de aandelen. En daarnaast krijgen alle 211 lidstaten een minderheidsaandeel. En dat kunnen ze houden of verkopen. Ook ligt er een plan om leden een eenmalige kapitaalinjectie te bieden. Volgens Infantino draait het initiatief om de democratisering van het wereldwijde voetbal. De toernooien zouden door deze constructie kunnen worden uitgebreid of vaker kunnen plaatsvinden. FIFA werkt voor de plannen samen met de Amerikaanse bank JP Morgan. De Europese voetbalbond UEFA heeft fel gereageerd op dit voornemen. Volgens de UEFA is het WK geen eigendom van de FIFA en overschrijdt het plan een grens die bestuursorganen nooit mogen passeren. UEFA stelt dat de ziel en het bestuur van de sport geen handelswaar zijn en bekritiseert het gebrek aan transparantie over de financiële begunstigden. De 211 nationale lidstaten moeten al deze plannen overigens nog goedkeuren.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 78 kilometer file in het land. Op de A15 rijdt het langzaam vanuit Rotterdam naar Gorkum. Bij Gorkum een kwartier vertraging. Op de A16 Breda Rotterdam bij Dordrecht werkzaamheden. 10 kilometer file en een uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Aansluitend staat het verkeer stil op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. 20 minuten oponthoud daar. En werkzaamheden op de A50 vanuit Os naar Arnhem bij Renkum. Vanaf knooppunt Ewijk kom je daar in 10 kilometer file met een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Red Bull teambaas Laurent Mekies verwacht dat Max Verstappen dit seizoen nog races kan winnen. Ondanks de aanhoudende technische problemen met de auto. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Red Bull heeft het dit seizoen lastig in de zoektocht naar structurele oplossingen voor de RB22. Verstappen behaalde in de eerste helft van het seizoen 3 podiumplekken. Volgens Mekies is de situatie fundamenteel anders dan vorig jaar, toen het team tot het einde meedeed om de wereldtitel. Na de zomerstop verlegt het team de meeste aandacht naar de ontwikkeling van de auto voor volgend jaar, waardoor er dit jaar minder updates komen dan in 2025. Toch sluit de teambaas niet uit dat Verstappen alsnog succesvol kan zijn. In Hongarije bleek de snelheid van Lando Norris niet te evenaren, maar in Oostenrijk zat Red Bull er alweer een stukje dichterbij. De huidige achterstand van Red Bull komt niet als een volledige verrassing. Het team bleef vorig jaar lang doorontwikkelen en wordt nog altijd uitgedaagd door de komst van een eigen motor. De eerste helft van het seizoen verliep daardoor met ups en downs, maar in de laatste 4 raceweekenden streed het team wel degelijk mee om podiumplaatsen. Mekies stelt dat Red Bull de achterstand inmiddels al aanzienlijk heeft verkleind in vergelijking met het begin van het jaar. Ja, en op de lange termijn zal deze bewuste koers zich volgens de teambaas meer dan terugbetalen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat bijna 90 kilometer file op de Nederlandse wegen. Files worden met name veroorzaakt door werkzaamheden. En een kapotte vrachtauto op de A15. Vanuit Rotterdam naar Gorkum. Bij Gorkum 10 kilometer file, half uur vertraging. De rechte rijstrook is dicht. Ook is de rechte rijstrook van de A16 dicht vanuit Breda naar Rotterdam. Maar dat is voor werkzaamheden bij de Moerdijkbrug. 8 kilometer file en een half uur vertraging daar. De andere kant op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Bij Dordrecht Centrum een kwartiertje oponthoud. Door de file op de A16... ook viel op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Dat is bij knooppunt Klaverpolder, 20 minuten vertraging. En op de A50 wordt ook aan de weg gewerkt vanuit Os naar Arnhem bij Renkum. 11 kilometer file daar met een half uur tijdsverlies. De rechterrijstrook is daar voorlopig dicht.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De KNVB onderzoekt of een nieuwe Engelse maatregel tegen verminderde blessures van keepers ook in de Nederlandse competities kan worden ingevoerd. Dat laat de baas van de scheidsrechters, Remo van Meenen, weten. Naar aanleiding van plannen die vanuit de Engelse Voetbalbond naar buiten zijn gebracht. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In Engeland start binnenkort namelijk een praktijkproef met een zeer heldere regel. Wanneer een doelman medische verzorging op het veld nodig heeft, dan moet zijn team daarna gedurende 1 minuut met een man minder spelen. Trainers krijgen op deze manier absoluut geen kans meer om tijdens zo'n korte onderbreking ongestoord tactische aanwijzingen te geven. De trainer is verplicht om binnen 10 seconden een veldspeler aan te wijzen die het veld tijdelijk moet verlaten. En als dat dan weer niet op tijd gebeurt, dan moet de aanvoerder van het elftal per direct het veld uit. Er gelden uiteraard wel uitzonderingen bij bijvoorbeeld ernstige bloedblessures of toegekende vrije trappen. Van Meenen reageert positief, noemt alle plannen die tijdrekken tegengaan een goede zaak. De regel per direct in Nederland ingaat, dat betwijfelt hij nog vanwege het benodigde overleg. Maar hij sluit niet uit dat de maatregel later in dit seizoen zal worden ingevoerd. En daarnaast gelden in Nederland vanaf dit seizoen sowieso al nieuwe regels om tijdrekken tegen te gaan bij onder meer doeltrappen en wissels.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. 20 minuten vertraging tussen Sliedrecht-West en Gorkum. 6 kilometer file daar. 8 kilometer file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Treedt langzaam tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug met een kwartier vertraging. Komt door werkzaamheden, de rechterrijstrook is dicht. Aansluitend file op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder een kwartier vertraging. En er wordt ook aan de weg gewerkt op de A50 vanuit Os naar Arnhem bij Renkum. 11 kilometer file daar en een half uur tijdsverlies. Ook daar is de rechterrijstrook dicht.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Denzel Dumfries is begonnen aan zijn eerste training als speler van Real Madrid. Ervaren international heeft zin in het nieuwe voetbalseizoen en kijkt met positiviteit vooruit naar de komende maanden in Spanje. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Dumfries laat weten dat hij zich fysiek uitstekend voelt en dat hij na afloop van zijn vakantie blij is om daadwerkelijk nu met de training te kunnen starten. Nadat hij aansloot na zijn vakantie en het WK bekeek hij een eerdere oefenwedstrijd nog even rustig vanaf de tribune, maar inmiddels heeft hij zijn eerste trainingsdag achter de rug op het enorm uitgestrekte trainingscomplex. Dat hypermoderne complex is volgens Dumfries zelfs zo groot dat hij in het begin de nodige hulp nodig had om überhaupt zijn weg te kunnen vinden tussen al die faciliteiten. En die faciliteiten omschrijft hij dan weer als geweldig. Dan de sportieve opbouw, daar is Dumfries glashelder in. De huidige zware oefencampagne vormt de basisstandaard voor wat de ploeg gedurende het hele seizoen kan leveren op het veld. Het draait voor hem nu om keihard werken en elkaar binnen die spelersgroep grondig te leren kennen. En Dumfries stelt vol vertrouwen dat de club een schitterend jaar tegemoet gaat en dat de ploeg er uiteraard alles aan zal doen om alle sportieve doelstellingen te kunnen halen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het zit. Wie is van jou? Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 70 kilometer file in het land, voornamelijk files door werkzaamheden. Op de A15 Rotterdam-Gorkum, 20 minuten vertraging tussen Sliedrecht-West en Gorkum. 5 kilometer file daar. Werkzaamheden op de A16 Breda-Rotterdam, kwartier vertraging bij de Moerdijkbrug, want de rechterrijstrook is dicht. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda, een kapotte vrachtauto. Die staat bij Hendrik Ido Ambacht. 3 rijstroken zijn dicht, de vertraging 10 minuten. Op de A50 vanuit Os naar Arnhem bij Renkum werkzaamheden. Vanaf knooppunt Ewijk kom je in 11 kilometer file daar met een half uur vertraging. Want ook daar is de rechterrijstrook dicht.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: IndyCar introduceert de volgende generatie van zijn raceauto. Het gaat hier om de IR28 die vanaf het racejaar 2028 zijn debuut zal maken. Het nieuwe chassis en de motorencombinatie zijn ontworpen om snellere rondetijden neer te zetten en betere prestaties te leveren op alle type banen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de president van IndyCar, J. Douglas Bowles, is er intensief samengewerkt met partners, zoals chassisbouwer Dallara, Chevrolet, Honda, Firestone en Shell, om een pakket te creëren dat de competitie en de veiligheid versterkt. De auto is grondig vernieuwd, weegt ongeveer 100 pond minder dan het huidige model. En door het lagere gewicht en de verbeterde aerodynamica moeten coureurs dichter achter elkaar kunnen rijden en zo meer snelheid kunnen ontwikkelen. Belangrijk doel is het verbreken van langstaande snelheidsrecords, waaronder de historische records op de Indianapolis Motor Speedway uit het jaar 1996. Van tweevoudig Indy 500 winnaar Arie Luyendijk. Dallara-topman Stefano De Ponti zegt vereerd te zijn dat IndyCar opnieuw voor Dallara kiest. Onder de motorkap komt een 2,4 liter twin turbo V6 verbrandingsmotor die tot 760 pk gaat leveren, gecombineerd met een geavanceerde hybride unit. Zowel Chevrolet als Honda leveren officiële motoren voor het nieuwe tijdperk en de testen op het circuit gaan per direct van start en op die manier moet de auto klaargestoomd worden voor de officiële competitie.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Varje op wens op grandprixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt Hofvliet 6 kilometer file en een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. De nasleep van een ongeluk op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam zijn alle rijstroken weer vrij bij Barendrecht. Maar er staat nog 8 kilometer file met een uur vertraging. 20 minuten vertraging op de A50 vanuit Os naar Arnhem door werkzaamheden bij Renkum is daar de rechterrijstrook dicht.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De 17-jarige Cruz Hewitt heeft op het ATP-toernooi van Washington een opmerkelijke zege geboekt. Zoon van oud-kampioen Leighton Hewitt.

0: toernooi in Washington in het verleden op zijn naam schreef en jarenlang natuurlijk de wereldranglijst aanvoerde. Cruz liet eerder dit jaar al van zich horen door de finale van het juniorentoernooi op Wimbledon te bereiken. In de volgende ronde van het toernooi in de Amerikaanse hoofdstad treft Hewitt de winnaar van de partij tussen landgenoot Alex de Minaur en de Griekse tennisser Stefanos Tsitsipas. En dat belooft dus opnieuw een heel uitdagend duel te worden voor de debutant.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Kwartiertje vertraging bij knooppunt Hofvliet. Vanaf Leidschendam rijdt het langzaam over 4 kilometer. Dan nog de nasleep van een ongeluk, maar alle rijstroken zijn weer vrij. Rechte rijstrook van de A50 is dicht vanuit Os naar Arnhem. Dat is voor werkzaamheden bij Renkum. Vanaf knooppunt Valburg 6 kilometer file en 10 minuten vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Joy Beunen en Jenning de Bo blikken vol enthousiasme vooruit op hun aanstaande autosportdebuut. Gaat plaatsvinden op het TT-circuit van Assen. Na hun eerdere wedstrijd op het ijs is de Bo gebrand op een sportieve revanche. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Bo stelt dat een nieuwe nederlaag tegen Beunen absoluut niet past bij zijn ego. En dat hij het niet kan hebben dat Beunen met 2-0 voor komt te staan in hun onderlinge duels. Wel noemt de 22-jarige schaatser een praktisch obstakel. De Mazda, waarin de twee zullen rijden, moet met de hand geschakeld worden. En de Bo heeft dat naar eigen zeggen sinds zijn rijexamen nog amper gedaan. Want sinds zijn periode bij de ploeg rijdt hij hybride. En hij schakelt dus al lang niet meer zelf. Dan Beunen. Zij reageert vol zelfvertrouwen op de uitdaging. Allroundster is ervan overtuigd dat ze de Bo opnieuw kan verslaan. Omdat deze race puur om autosnelheid draait. En ze zichzelf omschrijft als een enorme waaghals die zeker niet bang is aangelegd. Ze vertelt dat ze houdt van het diep intrappen van het gas en al enige circuitervaring heeft opgedaan in Zandvoort. Beide sporters merken dat de onderlinge strijd enorm leeft bij het publiek. Ze zijn overspoeld met reacties, benadrukken dat dit veel meer losmaakt dan een gemiddelde schaatswedstrijd. En wat hen betreft krijgt het concept dan ook absoluut een vervolg, zolang er maar een duidelijk race-element in blijft zitten.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.

0: Sport. De FIFA wil een commercieel bedrijf oprichten om het wereldkampioenschap voetbal te beheren. De voorzitter Gianni Infantino stelt voor om aandelen uit te geven en zo private investeerders aan te trekken. De waarde van het nieuwe bedrijf met de naam FIFA Forward Enterprise wordt geschat op zo'n 20 miljard dollar. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De plannen voorzien in de verkoop van 20% van de aandelen. En hiermee hoopt de bond dan 4,2 miljard dollar binnen te halen. Daarmee kunnen ze wereldwijde ontwikkelingsprogramma's financieren. FIFA behoudt zelf de meerderheid van de aandelen. En daarnaast krijgen alle 211 lidstaten een minderheidsaandeel. En dat kunnen ze houden of verkopen. Ook ligt er een plan om leden een eenmalige kapitaalinjectie te bieden. Volgens Infantino draait het initiatief om de democratisering van het wereldwijde voetbal. De toernooien zouden door deze constructie kunnen worden uitgebreid of vaker kunnen plaatsvinden. FIFA werkt voor de plannen samen met de Amerikaanse bank JP Morgan. De Europese voetbalbond UEFA heeft fel gereageerd op dit voornemen. Volgens de UEFA is het WK geen eigendom van de FIFA en overschrijdt het plan een grens die bestuursorganen nooit mogen passeren. UEFA stelt dat de ziel en het bestuur van de sport geen handelswaar zijn en bekritiseert het gebrek aan transparantie over de financiële begunstigden. De 211 nationale lidstaten moeten al deze plannen overigens nog goedkeuren.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Red Bull-teambaas Laurent Mekies verwacht dat Max Verstappen dit seizoen nog races kan winnen. Ondanks de aanhoudende technische problemen met de auto. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Red Bull heeft het dit seizoen lastig in de zoektocht naar structurele oplossingen voor de RB22. Verstappen behaalde in de eerste helft van het seizoen 3 podiumplekken. Volgens Mekies is de situatie fundamenteel anders dan vorig jaar, toen het team tot het einde meedeed om de wereldtitel. Na de zomerstop verlegt het team de meeste aandacht naar de ontwikkeling van de auto voor volgend jaar, waardoor er dit jaar minder updates komen dan in 2025. Toch sluit de teambaas niet uit dat Verstappen alsnog succesvol kan zijn. In Hongarije bleek de snelheid van Lando Norris niet te evenaren, maar in Oostenrijk zat Red Bull er alweer een stukje dichterbij. De huidige achterstand van Red Bull komt niet als een volledige verrassing. Het team bleef vorig jaar lang doorontwikkelen en wordt nog altijd uitgedaagd door de komst van een eigen motor. De eerste helft van het seizoen verliep daardoor met ups en downs, maar in de laatste 4 raceweekenden streed het team wel degelijk mee om podiumplaatsen. Mekies stelt dat Red Bull de achterstand inmiddels al aanzienlijk heeft verkleind in vergelijking met het begin van het jaar. Ja, en op de lange termijn zal deze bewuste koers zich volgens de teambaas meer dan terugbetalen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.